U luistert bij de Concertzender naar de muziek voor de film The Adventures of Robin Hood, avonturenfilm van Michael Curtis en William Keighley uit 1938. U hoort het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stroberg. En de muziek is uiteraard van Erik Wolfgang Korngold. We gaan luisteren nog naar een aantal tracks. Helaas vanwege de tijd halen we denk ik niet het eind van de film.

En tot zover dit programma tussen Concertzaal en Filmtheater, samengesteld door Kees Hoogenberg, met dit keer muziek van The Adventures of Robin Hood.

Beste luisteraars, u heeft de tune natuurlijk herkend, dus u weet dat ik u ga begroeten bij The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, Johnny Dankworth. We beginnen met het thema uit Saturday Night and Sunday Morning uit 1960. In 1960 werkte componist Johnny Dankworth voor regisseur Karel Reis. Dat is een Tsjechische filmmaker die uit het communistisch Oostblok naar Engeland was gekomen. Saturday Night and Sunday Morning is een sociaal drama over een fabrieksarbeider, gespeeld door Albert Finney, die zich fel verzet tegen zijn armoedige status. En dan moet hij ook nog zijn relaties met twee vrouwen zien te regelen. U hoort één thema uit de Dankworth score, uitgevoerd door Werner Müller en his orchestra.

Johnny Dankworth componeerde in 1961 de eerste herkenningstune voor The Avengers. U weet misschien nog die spannende televisieserie die bij ons bekend stond als De Wrekers. Geheimagenten John Steed en Emma Peel speelden de hoofdrol. Overigens is de latere versie van het Wrekers-thema van componist Laurie Johnson bekender geworden. Maar goed, nu het origineel in een uitvoering van John Gregory en his orchestra.

Regisseur Daniel Petrie maakte in 1966 in opdracht van producent Joseph E. Levine een film over miscommunicatie. De titel? The Idol. Het verhaal speelt zich af in swinging Londen en het is, wel passend, maar niet zo in positieve zin. Een dominante moeder, Jennifer Jones, pusht haar zoon, gespeeld door zanger John Layton, om iets van zijn leven te maken. Maar de verlokkingen van de popmetropool zijn voor de moderne jeugd te groot. Componist John Dankworth, hoor goed, geen Johnny meer, moest in zijn score de persoonlijke dramatiek in de deftige huizen aan Kensington Square combineren met het nieuwe verschijnsel van de discotheek. Dankworth, voormalig arrangeur van de Ted Heath Band, kon als geen ander London Jazz en het studioorkest hiervoor inzetten. Dankworth zelf dirigeert zijn score.

U luistert naar The Sound of Movies met filmmuziek van Harry Warren. We gaan verder met The Belle of New York, een romantische musical van Charles Walters uit 1952. Teksten geschreven door Johnny Mercer. U hoort de stemmen van Fred Astaire, Richard Beavers en Anita Ellis. U hoort ook MGM Studio Chorus en het MGM Studio Orchestra. En dat allemaal onder leiding van Adolf Deutsch.

but nice. See if I may.

0: En met deze filmmuziek uit The Belle of New York, een romantische musical van Charles Walters uit 1952, besluiten we deze aflevering van The Sound of Movies. U hoorde in het laatste stuk onder andere de stemmen van Fred Astaire, Richard Beavers en Anita Ellis. En verder het koor van de MGM Studio en ook het orkest van deze studio. Alles onder leiding van Adolf Deutsch. Dit programma wordt voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.
1: Wanna be naughty, naughty but nice, see if I may.

Dit is de Concertzender met tussen Concertzaal en Filmtheater. Klassieke filmscores. En deze keer de muziek voor de film The Seahawk van Erich Wolfgang Korngold. Geboren in Oostenrijk in 1897 en overleden in Hollywood in de Verenigde Staten in 1957. The Seahawk is een avonturenfilm van Michael Curtis uit 1940 met Errol Flynn in de hoofdrol. Erich Wolfgang Korngold, die de muziek schreef, kreeg van de Film Academy een nominatie in de categorie Beste Filmscore. Luistert u naar de BBC Philharmonic onder leiding van Rumun Gamba.

U heeft geluisterd naar de filmmuziek van A Midsummer Night's Dream, een verfilming van het gelijknamige stuk van William Shakespeare. En de film werd gemaakt in 1934 door Max Reinhardt. En Korngold was de componist en die maakte gebruik van de toneelmuziek van A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. En de uitvoering lag in handen van het Deutsches Symphonieorchester Berlin onder leiding van Gert Albrecht. En werd ondersteund door het Rundfunkkorps Berlin met solisten Selina Lindsley sopraan, Michel Breed mezzosopraan, Scott Wire tenor en Michael Bird bas. Samenstelling van dit programma Kees Hogenbeerk.

Op de Concertzender gaat u luisteren naar The Sound of Movies, met deel 3 in onze serie Gefilmde Optredens. Deze keer gewijd aan Xavier Cugat, oftewel Xavier Cugat, want hij was een Amerikaans bandleider van Catalaanse origine. Hij werd geboren in Gerona op 1 januari 1900 en stierf in Barcelona op 27 oktober 1990. Zijn familie emigreerde naar Cuba toen Xavier 5 was. Als teenager leerde hij viool spelen in het Teatro Nacional in Havana. Hij speelde in het orkest van het theater en werd opgeleid als klassiek violist. Later begeleidde hij Enrico Caruso bij een van diens tournees. Op 6 juli 1915 arriveerden Cugat en zijn familie als immigrant in New York aan boord van het SS Havana. Aan het begin van zijn showbusiness carrière, tijdens de Tango Rage, speelde hij in een band genaamd The Gigolos. Hij was een vaardig violist en arrangeur. Hij was een sleutelfiguur in de verspreiding van de Latijns-Amerikaanse muziek in de Verenigde Staten. Verder was hij cartoonist en een succesvol zakenman. In New York vormde hij met zijn bandleden het huisorkest van het Waldorf Astoria Hotel. Zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. Er bestaan diverse gefilmde optredens van Xavier Cugat. Aangezien het soms om slechts één optreden per film gaat, gaan we niet in op de inhoud van de films. De opnamen stammen uit de periode 1936 tot 1948. Om te beginnen hoort u uit de film Go West, Young Man uit 1936 het nummer On a Typical Tropical Night, gezongen door Mae West. Het nummer werd geschreven door Arthur Johnston en Johnny Burke. En daarna 5 songs van diverse componisten uit de film Let's Go Latin, met vocals van Carmen Costillo.

thrilling night.

In The Sound of Movies luistert u naar gefilmde optredens van bandleider Xavier Cugat. Een compleet overzicht van alle titels en componisten vindt u op concertzender.nl. Hierna Cugat en zijn orkest in 5 stukken uit de film You Were Never Lovelier uit 1942. Met zang van Lina Romay, Miguelito Valdez, Fred Astaire en Rita Hayworth.

0: Van alle Nouvelle Vague cineasten was degene die het verst durfde te gaan Jean-Luc Godard. Bij Godard was, of ik kan beter zeggen is, want hij maakt nog steeds films op zijn 88ste, de verbeelding aan de macht. In 1961 maakte hij na zijn eerste succes d'estime A bout de souffle, de romantische komedie Une femme est une femme met Anna Karina. Zij speelt daarin een striptease-danseres die graag moeder wil worden. Haar vaste vriend voelt daar echter niets voor en suggereert dat ze maar eens bij zijn beste vriend te raden moet gaan. En wie speelt die beste vriend? Ja hoor, Jean-Paul Belmondo. Dus dan weet je wel hoe laat het is. Legrand verklaarde later: je werkt niet met Godard, je werkt voor Godard. Legrand componeerde een variatie aan dansmuziekjes, afgewisseld met blues en melancholie op zijn Frans. Godard verknipte de composities en plaatste waar hij dat nodig vindt. U krijgt daar een mooie indruk in een promotieprogramma dat Godard maakte om het publiek naar Une femme et une femme te lokken. We horen Godard zelf, natuurlijk in het Frans, een dik kwartier vertellen hoe we de film moeten opvatten en plaatsen in de geschiedenis van de cinema en de filosofie. De toelichtingen worden afgewisseld met fragmenten uit Legrand's score. Anna Karina zingt Chanson d'Angela, een verleidelijk nachtclubnummer met tekst van, uiteraard, Jean-Luc Godard.
1: Angela veut un enfant illico. Comme pas mal de femmes, elle aurait pu vouloir aller à Marseille tout à coup, ou vouloir une robe de 100 000 francs, ou un éclair au chocolat, que sais-je. Une brusque envie pour laquelle elle aimerait mieux mourir plutôt que de ne pas la satisfaire. Ce qui est complètement idiot. Mais enfin, c'est comme ça, une femme est une femme. Et vouloir un enfant dans les 24 heures, après tout, à 24 ans, pour une femme, c'est une noble idée. Or, puisque, disait Bazin, le cinéma se substitue à notre regard pour offrir un monde qui s'accorde à nos désirs. Il était extraordinairement tentant de substituer au regard de cette jeune Parisienne celui d'une Mitchell 300 et, en prouvant qu'une femme reste une femme, de prouver que le cinéma reste du cinéma. Mais attention, je l'aperçois, c'est elle. Angela Récamier, elle s'appelle.
2: Lights, camera, action!
1: Deux yeux bleus, Giraudoux. Un parapluie rouge, Aragon. Angela, la voilà. L'après-midi du vendredi, à Strasbourg, Saint-Denis.

Legrand raakte hecht bevriend met Jacques Demy, met wie hij in 1964 Le Parapluie de Cherbourg zou maken. Later trouwens nog meer films. Jacques Demy was een van de 7 regisseurs van de episodefilm Les 7 Péchés Capitaux, een zedenkomedie over de 7 doodzonden. Andere filmmakers, Philippe de Broca, Claude Chabrol, Sylvain Dome, Édouard Molinaro, Roger Vadin en Jean-Luc Godard. Ieder nam een zonde voor zijn rekening, van woede tot jaloezie. Michel Legrand begeleidt het als een comédie musicale met veel variatie.

Legrand's boezemvriend Jacques Demy was getrouwd met Agnès Varda, die zelf ook films maakte. Varda werd begin vorig jaar nog genomineerd voor een Oscar voor haar documentaire Visage Village. Ze was toen met haar 89 de oudste ooit genomineerde. Ze won niet. Ze overleed op 29 maart jongstleden. Ze heeft het dus heel lang volgehouden. Ze werd ongeveer 90 jaar. De film waarmee ze doorbrak toen ze 32 was, ging over een hypochondrische zangeres Cleo, gespeeld door Corinne Marchand. De twee zwaarste uren van haar leven brengt ze door. Ze wacht namelijk op de uitslag van een medisch onderzoek naar buikkanker. Ze is ervan overtuigd dat het kwaadaardig zal zijn en dit beïnvloedt alle contacten die ze van 5 tot 7 uur 's middags heeft. De film heet Cleo de Saint-Cassette en Varda vroeg de jonge componist, die ze kende via haar man, om de score te schrijven. We hebben van Michel Legrand's muziek voor Cleo de Saint-Cassette al vaker losse thema's uitgezonden, maar nu, met het verschijnen van een oeuvreverzameling van Michel Legrand, en dat gebeurt in een set van 20 cd's en een boek, hebben we een compleet overzicht van zijn muziek voor de film. Hoofdrolspeelster Corinne Marchand zingt met door tranen verstikte stem verschillende bespiegelende chansons, terwijl ze door de straten van Parijs zwerft. Ze speelt tenslotte een zangeres met de teksten van Agnès Varda zelf, maar Legrand mocht in de film ook de rol van Cleo's componist spelen en daarom stelde die een mini-repertoire voor Cleo samen. En daarin ook wat speelse en dubbelzinnige theaternummertjes, zoals La Belle Putain.

Dit is de concertzender met filmmuziek in ongehoorde scores. In deze aflevering muziek voor Invaders from Mars, een horror science fiction film van Tobe Hooper uit 1986 naar een verhaal van Richard Blake. De hoofdrollen waren weggelegd voor Karen Black, Hunter Carson en Timothy Bottoms. In deze aflevering de wel voor de film Invaders from Mars gebruikte synthesizer scores van de Amerikaanse componist David Storrs. En ik zeg met nadruk de wel gebruikte, omdat in een vorige aflevering de niet gebruikte scores werden uitgezonden. Dit keer dus de welgebruikte scores van David Storrs. En op synthesizers hoort u Christopher Young.

Christopher Young bespeelde de synthesizers en u hoorde de gebruikte synthesizer scores voor de film Invaders from Mars. De componist was David Storrs. Tot slot hoort u van David Storrs de albumversie van zijn score voor de film Invaders from Mars. Synthesizers muziek gecomponeerd en geproduceerd dus door David Storrs. Op synthesizers wederom Christopher Young.

En dat was Christopher Young op synthesizers. Met de synthesizer muziek gecomponeerd en geproduceerd door David Storrs. Uiteraard voor de film Invaders from Mars. En dit keer hoorde u dus de albumversie van zijn score. En tot zover deze aflevering van Ongehoorde Scores, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

U luistert naar het programma van de Concertzender. In het komend uur tussen Concertzaal en Filmtheater. U kunt gaan luisteren naar klassieke filmscores. Klassieke filmscores van Erik Wolfgang Korngold. In Oostenrijk geboren in 1897 en overleden in 1957 in Amerika. We zijn toe aan aflevering 5 in deze serie. En die wordt gevuld met muziek, de scores van de film Between Two Worlds, een mysteryfilm van Edward Blatt uit 1944. Tijdens een luchtaanval op Londen vallen veel doden die weer bijkomen op een schip dat hen respectievelijk naar de hemel, dan wel de hel brengt. Luistert u naar een bewerking van de score van John Mockery, uitgevoerd door Alexander Frey piano en het Rundfunk Symfonieorkest Berlin onder leiding van John McCory.

Een jaar na La Grande Lessive maakt regisseur Jean-Pierre Mocky opnieuw een film met komiek Bourvil. In 1969 komt L'Étalon uit, in het Engels The Stallion. Ook dit verhaal is een echt kind van de jaren 60. Mocky kwam op het idee voor het scenario toen hij op een terrasje vrouwen hoorde klagen over hun seksleven. Bourvil wilde meteen meedoen. Als hoofdrolspeler is Bourvil een veearts die zijn rondes maakt langs onbevredigde huisvrouwen. De dekhengst uit de titel L'Étalon is in dit geval een goed gebouwde jonge man die tegen betaling zijn diensten aanbiedt. Zo heeft de veterinaire arts een hele stal gezonde recruten in de aanbieding, precies passend in de seksuele vrijheid van die periode. François de Roubaix benadrukt de komische kant van het profijtelijk handeltje door het hoofdthema in walstempo te zetten. Regisseur Mocky hield van de driekwartsmaat omdat die, naar zijn zeggen, lichter is dan het uitgerekte dramatische symfonieën. De componist was zelf eigenlijk ook een soort playboy, dus die wist precies welke toon hij moest raken. We laten drie stukjes horen uit de lollige score van François de Roubaix voor de film die in Nederland de titel meekreeg Als je elkaar niet meer vertrouwen kan.

Regisseur Jean-Pierre Mocky zoekt graag in de scores voor zijn films naar solo-instrumenten die een kenmerkende rol spelen. Een hoofdthema dat daarmee wordt uitgevoerd blijft langer hangen en daar streeft hij naar. Daarom was hij bijzonder tevreden met de sterk aangeblazen jazz-teneur van de dwarsfluit, waar componist François de Roubaix in 1972 mee aankwam voor de misdaadcomedie Chute. Chute betekent in het Frans wees stil, want het draait om een man die zijn spaargeld moest verstoppen voor de projectontwikkelaars die azen op zijn land. De man is ook nog verliefd op een hermafrodiet. Dat verklaart de driekwartsmaat waarin het hoofdthema is gegoten. Alsof het hele bestaan van de hoofdpersoon een draaimolen is. In het vierde nummer, Chute de Chute, neuriet François de Roubaix zelf zoetgevoiced met de muziek mee.

François de Roubaix is slechts 36 jaar oud geworden. Hij overleed in 1975 op Tenerife. We hebben te kort kunnen genieten van zijn originele vondsten en rare instrumentaties. Uit zijn laatste jaren stamt La Scumoun, een misdaaddrama van José Giovanni uit 1972. Jean-Paul Belmondo speelt tegenover Claudia Cardinale een gevaarlijke, maar loyale zware jongen die in 1934 een oude makker in Marseille te hulp schiet. Diens zuster, gespeeld door Claudia Cardinale, en ja, u snapt het wel, er zitten flink wat bedscènes in de film. Ook in deze score kan de Roubaix weer naar hartelust experimenteren met ongebruikelijke geluiden. Zo wordt het hoofdthema voortgedreven door een enorme hoge synthesizer. Het thema Pigalle 44, genoemd naar een nachtclub, is een echt periodenummer met Charleston-achtige muziek waarop in de jaren 30 gedanst werd.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film deze keer aandacht voor de Duitse componist Rolf Wilhelm, geboren in 1927. Zijn muziek kennen we bijvoorbeeld van tv-series als Der Kommissar, Derek en Tatort. In 1977 componeerde hij de muziek voor Das Schlangenei, een film van de Zweedse regisseur Ingmar Bergman met David Carradine en Liv Ullmann in de hoofdrollen. De film speelt zich af in het Berlijn van vlak na de Eerste Wereldoorlog, waar een berooide circusartiest via zijn schoonzus een baantje krijgt in een medische kliniek. In die kliniek doet hij de ontstellende ontdekking dat er met patiënten geëxperimenteerd wordt. Voor ons als kijkers een duidelijke vooruitwijzing naar de medische experimenten die 15 jaar later onder de terreur van het naziregime zullen gaan plaatsvinden. Voor deze internationale productie liet Bergman nog uitgebreide filmmuziek componeren. Omdat de film in Duitsland gedraaid werd, mocht Duitsland ook de componist leveren in de persoon van Rolf Wilhelm. Hij componeerde onder meer muziek voor de heimatfilm Und ewig singen die Wälder uit 1959, die ook in Nederland een groot succes was. Hetzelfde deed hij voor het mythische drama Die Nibelungen uit 1966 en de literatuurverfilming Dr. Faustus uit 1982. Hier is de soundtrack van Das Schlangenei.

Rick, hast du ein Glück?

En of dit een romantische film was, zo te horen. Another Dawn, een romantische avonturenfilm van William Dirtle uit 1937. U heeft de muziek daarvan beluisterd door het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg. En daarmee besluiten we deze aflevering van Tussen Concertzaal en Filmtheater met klassieke filmscores. Deze dus van Korn Gold. De serie wordt samengesteld voor de concertzender door Kees Hogenbillik. En omdat we tot het volgende programma nog wat tijd over hebben, behouden we deze cd, want daar staat nog op. Escape Me Never. Het is een balletfantasie en uiteraard ook weer componist Korn Gold en de uitvoerende het Moskou Symphony Orchestra onder leiding van William Stromberg.

0: Buurman, wat is er?
1: Lisa Versman, pas je alsjeblieft op dat je niet te veel studeert. Je moet ook het Delft Chamber Music Festival nog organiseren.
0: Ja, maar dat is al lang rond, joh. Er komen geweldige muzici. Robert Hall, Alisa Weilerstein, Enrico Paatje, Gordon Nicolies, Christiane Stortijn, Judith van Wanrooy, Anthony Marwood, Jennifer Stoem, André Moors, Bram van Sambeek, Sebastian Klinger, Marike Schneeman, Matan Poraat, Rudolf Jansen, Joshua Ellicott.
1: Oké, ik snap het. Maar misschien wil je toch even stoppen met studeren. Ik probeer K.

En na deze tune zult u het wel begrijpen. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Met voor de 305e keer jazz in de film. En voor de 5e keer gaan we aandacht besteden aan de muziek van Ennio Morricone. En als u nou denkt, ik heb wat gemist omdat ik vorige keer aflevering 3 heb gehoord. Dus waar blijft nummer 4? Ik kan het u uitleggen, maar dan heeft u daarna nog meer vragen dan antwoorden. Eén ding moet u onthouden, u heeft helemaal niets gemist. We beginnen deze aflevering met twee losse thema's van Morricone. In 1967 componeerde hij de score voor de misdaadfilm Ad ogni costo, tegen elke prijs. De internationale productie van Giuliano Montaldi gaat over een gepensioneerde hoogleraar die een team vakmensen bij elkaar zoekt om een diamantbedrijf in Rio de Janeiro te beroven. De grootste uitdaging wordt het nieuwe alarmsysteem. De grote buitenlandse filmsterren als Edward G. Robinson, Janet Leigh en Klaus Kinski geven in een rol glans aan de voorbereidingen van deze roof. De muziek van Ennio Morricone is uitgebracht als een extraatje. Het hoofdthema staat namelijk op de B-kant van een singeltje dat 3 jaar na Ad ogni costo verscheen als soundtrack van de oorlogsfilm Dio è con noi. Ook een film van regisseur Giuliano Montaldo en ook met muziek van Morricone. En zo kunnen wij nu het thema Le Carnaval des Truands laten horen dat Morricone schreef, dus voor Ad ogni costo. En direct daarna hoort u het thema uit Indagine su un cittadino al di sopra ogni sospetto. Elio Petri regisseerde dit rechtbankdrama in 1970, dat in Nederland werd uitgebracht onder de kortere maar krachtige titel De dader staat boven elke verdenking. Morricone componeerde er een dramatische score voor, maar dat is niet wat u gaat horen. We kunnen dit themaatje laten horen in een cocktailversie, dankzij een cd-album met Italiaanse filmmuziek in lounge-arrangementen.

In 1968 werkt Morricone aan de productie Roma come Chicago, ook wel genoemd Bandita a Roma. De Amerikaanse steracteur en filmmaker John Cassavetes, net wereldberoemd geworden met zijn rol als opportunistische echtgenoot in Polanski's Rosemary's Baby, speelt een professionele overvaller die door zijn partner in crime wordt verraden. En wanneer hij in de bak terechtkomt, heeft die partner de handen vrij om zich geheel te wijden aan de vriendin van de gearresteerde partner. De film van Alberto Di Martino wordt door Paramount gedistribueerd in Amerika, waardoor het een prachtig visitekaartje vormt voor Ennio Morricone, nog voordat hij overal doorbreekt met Once Upon a Time in the West. Morricone werkt samen met Bruno Nicolai, de orkestrator en dirigent, die in de jaren 60 veel van zijn werk met orkest uitvoert. Een stijl raakt zo verweven dat er geruchten gaan dat Morricone en Nicolai één en dezelfde persoon zouden zijn. Maar toch weten we dat Nicolai ook zelf componeert. Al is in Roma come Chicago niet aangegeven welke tracks van Morricone en welke van Nicolai zijn. Morricone en Nicolai gebruiken beide freestyle jazz om de criminele actie in beeld nog sneller te maken. Een liefdesthema voor de overvaller en zijn vriendin maakt onderhuids duidelijk dat niet alles van een leien dakje gaat. We gaan luisteren naar een studioorkest in Rome, gedirigeerd door Bruno Nicolai.

In het laatste stuk van deze uitzending met muziek van Ennio Morricone hoort u een thema dat zij in 1974 maakte voor de tekenfilm Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet. Onder de zoete animatie van Cesare Perfetto zit een score van Alessandro Alessandroni, u wellicht bekend. Alessandroni is bekend namelijk door zijn koor I Cantori Moderni di Alessandroni, dat op veel Italiaanse soundtracks uit de jaren 60 en 70 meezingt, meeneuriet of woordeloos humt. Alessandroni kent Morricone goed en daarom mag hij het nummer Forse Basta, van Morricone dus, de soundtrack van Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet openen. De lange titel duidt op het rondje om de wereld dat de verliefde Valentino en Valentina van Peinet maken in een luchtballon, zoals in het boek van Jules Verne, of in een vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Air Love. En ze brengen overal liefde en genegenheid in navolging van het kindje Jezus dat ze in Bethlehem bezoeken. Morricone orchestreerde en dirigeerde zijn eigen stuk Forse Basta, dat later nog door Demis Roussos werd ingezongen.

Dit thema dat Morricone in 1974 maakte voor de tekenfilm Il Giro del Mondo degli Innamorati di Peinet. En daarmee besloten we deze aflevering van Jazz in de Film. Het programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender. Aandacht voor filmmuziek in het programma Ongehoorde Scores. De als eerste gecomponeerde en alternatieve score voor de film Back to the Future. En we hebben het over componist Alan Silvestri, geboren in 1950. Back to the Future, een science fiction avonturencomedie van Robert Zemeckis uit 1985, waarin Marty McFly een reis terug in de tijd maakt naar het jaar 1955. Marty McFly wordt gespeeld door Michael G. Fox. U hoort een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri.

En dat was de muziek gecomponeerd voor de film Back to the Future. U hoorde een studioorkest onder leiding van Alan Silvestri. Tot slot laten we een stukje horen van de alternatieve score voor Back to the Future van Alan Silvestri. Ook weer uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Alan Silvestri zelf. En daarna hoort u nog wat meer opnamen van dezezelfde CD. Tot het volgende programma.

En dat was bij de concertzender Ongehoorde Scorens. Je hoorde een alternatieve score voor Back to the Future. En vanwege de tijd hebben we dat ook nog natuurlijk even aangevuld met nog wat andere tracks van deze CD. Ongehoorde Scorens. Centraal stond vandaag Back to the Future. Het programma wordt voor de concertzender samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender met het programma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, een 16e aflevering over de Argentijnse componist Lalo Schifrin. Boris Claudia Schifrin, oftewel Lalo Schifrin, werd in 1932 in Buenos Aires geboren. Hij schreef voor ongelooflijk veel films en series de muziek. Hij ontving Grammy's en Oscar-nominaties. En in 1977 schreef hij de muziek voor de film Rollercoaster. Rollercoaster is een, nou, we zouden het kunnen noemen, een rampenfilm. Een groot aantal pretparken wordt de laatste tijd opgeschrikt door vreemde ongelukken. Harry Calder, gespeeld door George Segal, vermoedt dat dit geen toeval meer kan zijn en begint voorzichtig met een onderzoek. Al snel komt hij erachter dat een jonge terrorist, Timothy Bottoms, gespeeld, pretparken chanteert door middel van radiografisch afstelbare bommen in de hoofdattractie De Achtbaan. De FBI wordt ingeschakeld en de verwachting is dat de psychopaat snel in de kraag zal worden gevat. Maar die blijkt slimmer dan op het eerste gezicht wordt aangenomen. Suggestieve muziek dus van Lalo Schifrin voor de Rollercoaster.

In 1956 kreeg Bronislaw Kaper de prestigieuze opdracht voor Somebody Up There Likes Me, een boxfilm met Paul Newman en hij was daarin Rocky Graziano. En ja, dat is de Rocky naar wie Sylvester Stallone zijn alter ego heeft genoemd. Paul Newman kwam in plaats van James Dean, die net tragisch was verongelukt, en maakte zich de rol eigen door, net als scenarioschrijver Ernst Lehman, wekenlang met Rocky Graziano op te trekken. Regisseur Robert Wise schoot alle buitenscènes op locaties in New York voor een grauw realistisch effect. Kaper baseerde zijn score grotendeels op de door hem zelf geschreven titelsong Somebody Up There Likes Me met tekst van Sammy Kahn. In de film werd het nummer gezongen door Perry Como, maar u hoort nu een demo-opname door Bill Lee.

Elizabeth Taylor stond sinds Cat on the Hot Tin Roof, de Tennessee Williams-verfilming uit 1958, als een vrouw waarvoor je uit moest kijken. In 1960 won ze haar eerste Oscar voor haar hoofdrol in het relatiedrama Butterfield 8. Butterfield 8 is de aanduiding van een telefoonnummer. Elizabeth Taylor speelt een model dat haar geld verdient als callgirl. Caper schreef er zwoele muziek voor. In de volgende aflevering van Jazz in de Film met Capers muziek draaien we zijn volledige score. U krijgt nu een voorproefje, het hoofdthema. Het werd gearrangeerd door bandleider David Rose, die het in 1960 met zijn eigen orkest op de plaat zette tussen andere filmhits, toen er geen officiële soundtrack van die film werd uitgebracht.

0: Als toegift heb ik nog een mededeling voor u. We mogen dit keer 2 bioscoopkaartjes weggeven voor de film Au bout des doigts. Dat is een Frans drama over een muzikaal getalenteerde Mathieu Mulinski in het hedendaagse Frankrijk. Door zijn vrienden is hij op het verkeerde pad terechtgekomen. Met hulp van buitenaf probeert hij zijn passie voor muziek terug te vinden. Gaat het lukken om een jongen van de straat om te vormen tot iemand in de klassieke muziekwereld? De hoofdrol wordt vertolkt door Jules Benchetri en de van oorsprong Engelse Kirsten Scott Thomas. Wees er snel bij, want de eerste 2 reacties die wij ontvangen op prijsvraag@concertzender.nl krijgen elk 2 toegangskaartjes die te gebruiken zijn in elke bioscoop waar de film Au bout des doigts draait. Kees Hogeberg stelde dit programma voor de Concertzender samen.
1: Dit is Radio 6, de Concertzender. Magazine met Roel Kluver.

0: Ja, dit is de Concertzaal op Radio 6 met een nieuwe aflevering van Let's Movie. En vandaag Franse rap uit de populaire vervolgfilm Taxi. Het eerste deel van die Franse film Taxi uit 1998 is van regisseur Gérard Pires. Het scenario is geschreven door Luc Besson. En die soundtrack van het eerste deel kun je vinden in het dossier van Let's Movie. Klik dan even op de website van Radio 6, www.radio6.nl, en klik dan verder op de link naar de concertzender. Het tweede deel van de film Taxi uit het jaar 2000... die is geregisseerd door Gérard Kravchik. Ook in dit deel staat de jonge Daniel centraal. In het eerste deel heeft hij zijn saaie baan als pizzacourier ingeruild voor taxichauffeur, maar eigenlijk droomt hij ervan Formule 1-coureur te worden, en dat is te merken aan zijn rijstijl. Hij wordt aangehouden door de politie-inspecteur Emilien, en die heeft wat aan te merken op zijn rijstijl. Om zijn rijbewijs en zijn baan niet te verliezen, is hij bereid om Emilien te helpen met het opsporen van criminelen. In het deel 2 van de film, Taxi, krijgt hij de bizarre opdracht om de Japanse minister van Defensie vrij te krijgen. Daarover later meer. Eerst Danse Dessus van de Franse rapper Larage.
1: Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus. Danse dessus.

Ja, dat was wel een heel staand eind van de Lettre Ouverte van Dizis La Peste. Mooie naam is dat. En Jalan. En daarvoor Au Coin de ma Rue door Dizis La Peste, Louis, Lucie, Nutea en Tyro. De rapper en acteur Serigne Mbaye Gueye, oftewel Dizis La Peste, geldt een van de grote ontdekkingen van de Franse rap van het jaar 2000. Na de breuk met Rumeur Agage neemt hij in 1999 zijn eerste soloplaat op. En daarna speelt hij in films, in speelfilms, en heeft hij ook een rol in Taxi 2 of misschien wel Taxi 2. We gaan nu luisteren naar L'Homme ne kunne apprenti door One Shot en Jalan.

0: Dit waren twee trekjes uit de film, de Franse actiecomedie Taxi. Je luistert naar de concertzender, naar Radio 6 met Let's Movie, daarin de soundtrack van deze Franse actiecomedie. Je hoort tot slot A la Conquête door This is la Peste en Lucie. In deel 2 van Taxi probeert Daniel, ik pik nog even de draad van het verhaal op waar ik in het begin van het programma mee begon over deze film. In deel 2 van Taxi probeert Daniel een goede indruk te maken op zijn toekomstige schoonouders. Om verborgen te houden dat hij maar een taxichauffeur is, zegt hij dat hij medicijnen studeert. En om bij te verdienen rijdt hij zogenaamd op de ambulance. De vader van zijn vriendin is een gedreven, maar ook een compleet geflipte generaal bij het leger. Die wordt plotseling opgeroepen om aanwezig te zijn bij de ontvangst van de Japanse minister van Defensie. Over een kwartier. Dat lukt nooit, maar Daniel zegt dat hij het wel redt. En in zijn taxi lukt dat ook. Er zitten extra snufjes op en de generaal is erg onder de indruk van zijn rijstijl.
1: Arrête.
2: Mais non, mais d'ici, écoute, quand t'auras mon âge, tu comprendras. Mais ouais, maintenant c'est le collège, frère, c'est le collège. Regarde, 30 balles. 30 balles, j'emballe, un quick à Châtelet, et voilà quoi.
1: Arrête, putain, mais
2: c'est. Rade ma caisse, je suis obligé d'acheter un van. Tous les soirs, il y a une meuf.
1: T'as 30 ans, mais.
2: Petite bonne et tout, là, une jeune, là.
1: Arrête, allez, t'es un pédo,
2: mais
1: c'est tout.
2: Je kiffe trop.
1: Arrête, un pédo.
2: Je kiffe trop.

0: En dat was de laatste soundtrack uit de Indiase film Devdas. Een drama uit 2002, geregisseerd door Sanjay Leli Bansali. Gebaseerd op het boek van Devdas van Sarat Chandra Chattopadhyay. Dat tot besluit van dit programma-onderdeel van Let's Movie hier op Radio 6.
1: Agenda.
0: Ja, in het laatste nummer zo even wat we draaiden, hoor je de stem van de zanger KK. Dat is een afkorting, want KK heet officieel Krishnan Kumar Menon. Hij brak door in Bollywood in 1996 met een nummer voor de film Machis. En dat betekent Lucifer. Daarna zong hij het nummer Tarap Tarap. En vanaf dat moment ging zijn carrière echt van start. En op 13 oktober aanstaande geeft deze Indiase

Zanger KK een optreden in het World Forum Theater in Den Haag. En hij staat er niet alleen, want ook nog Kunal Kanjawala staat naast hem of bij hem om mee te zingen. KK, je kunt nu luisteren naar het lied Tu Ashiki He uit de film Jankar Beats door KK.

Dat was de Indiaanse zanger KK. Hij treedt op 13 oktober aanstaande in het World Forum Theater in Den Haag. En dat doet hij niet alleen, dat doet hij samen met Kunal Kanjavala. En ook daarvan hebben we hier een opname.

De stemmen van Kunal Kanjewala en Vasundhara Das. Kanjewala treedt op in het World Forum Theater in Den Haag op 13 oktober aanstaande. Dit programma Let's Movie werd voor de concertzender hier op Radio 6 samengesteld door Charla Mano.

Dit is de Concertzender. U bent bij The Sound of Movies. Daarin films met muziek van George Gershwin dit keer. Natuurlijk op tekst van zijn broer Ira Gershwin. We gaan zo meteen luisteren naar de titelsong uit de film The Man I Love uit 1947. Maar daarvoor twee songs uit The Goldwyn Follies, een film uit 1938. Love Walked In en eerst I Was Doing All Right.

Peg La Centra zong de titelsong uit The Man I Love, een film uit 1947. En daarvoor Love Walked In and I Was Doing Alright, twee songs uit The Goldwyn Follies. U hoorde Ella Logan, Virginia Verrill en John Hall en de Samuel Goldwyn Orchestra onder leiding van Alfred Newman. Nu een aantal filmsongs, natuurlijk ook van George Gershwin, maar daar is dit uur aan gewijd. En ook weer op teksten van Ira Gershwin. In omgekeerde volgorde de titelsong uit But Not For Me. De song uit Ziegfeld Follies, Liza, oftewel All The Clouds Will Roll Away. De song uit Broadway Rhythm, Somebody Loves Me. En we beginnen met de titelsong uit Strike Up The Band. Als u trouwens dit allemaal terug wil lezen, dan kan dat natuurlijk op onze website concertzender.nl. Strike Up The Band uit 1940.

Ella Fitzgerald zong wonderschoon de titelsong uit But Not For Me uit 1959. Dit is The Sound of Movies, met daarin dit keer films met muziek van George Gershwin, natuurlijk op tekst van zijn broer Ira Gershwin. En ja, we kunnen natuurlijk niet om Porgy en Bess heen, gecomponeerd in 1935. In dit geval de jazzversie uit 1958.

Wie de Laurel en Hardy film Our Relations kent uit 1936, zal de volgende cues ongetwijfeld herkennen. Elf's Hornpipe, Walking the Deck en Fancy This. Maar om te beginnen dus Elf's Hornpipe.

Drie cues waren dat uit de Stan Laurel en Oliver Hardy film Our Relations uit 1936. En je kunt je er de scènes zo'n beetje bij voorstellen. Dan verder met vier cues die samen vallen onder de noemer Goof Sweet. En daarna Where Aware, Confusion, Wrong All Wrong, Slouching en Go Get Him.

We zijn bijna aan het eind gekomen van The Sound of Movies. Maar we besluiten natuurlijk nog met een aantal andere cues, waarvan de eerste interlude heet. En dat is de laatste compositie van Lero Shield voor de studio's van Hal Roach. En hij componeerde het voor Our Gang Follies of 1938. Luistert u naar de composities van Leroy Shield, gespeeld door The Bohunks onder leiding van Peter Steuven.

En tot zover de muziek van Leroy Shield, de stokmuziek, gespeeld door de Bohunks. En als u nou denkt, wat een leuk jaren 30, authentiek jaren 30 orkest, dan stel ik u misschien teleur als ik zeg dat de Bohunks een Nederlands muziekensemble is dat vooral werken speelt uit de jaren 30 van de 20e eeuw van Amerikaanse componisten als Leroy Shield. En wanneer men geen bladmuziek kon traceren, heeft men ze zelf geschreven op basis van originele filmtracks. Oprichters van de Bohunks zijn Piet Schreuders en Gert-Jan Blom. Blom is platenproducent, speelt contrabas en is leider van de band. Tot zover deze The Sound of Movies, samengesteld door Kees Hoogenbeerk. De techniek was vanavond in handen van Hans Meerman. Presentatie Karin van den Boogaert.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In deze aflevering filmmuziek van Leroy Shield, oftewel Leroy Bernard Shield. Hij leefde van 1893 tot 1962. U hoort een tweede aflevering deze keer met muziek van de serie korte films The Little Rascals uit de periode 1930 tot 1936. De soundtrack is op cd verschenen, uitgevoerd door een ensemble van Nederlandse muzikanten, de Bo Hunks, onder leiding van Peter Steuwe. De eerste serie tracks die u gaat horen begint met Good Old Days, Beautiful Lady, Bassooning en On the Snow.

U luistert naar muziek van Leroy Shield, die hij schreef voor de films uit de 30er jaren over The Little Rascals. Our Gang heette die serie films toen. De serie was de basis voor de Amerikaanse film The Little Rascals, die in 1994 werd uitgebracht, met ook een Nederlandse versie De Boefjes. Hier zijn opnieuw de Bohunks, onder leiding van Peter Steuwe, met tracks van Our Gang. Met om te beginnen Candy Candy, Wishing, If It Were Only True en Give Us a Hand.

Dog Song was dat. U luistert naar The Sound of Movies met filmmuziek van Leroy Shield. Geschreven voor de 30er jaren films over The Little Rascals, oftewel Our Gang. Met liedjes zoals The Moon and You, Goof, Antics en Hide and Go Seek.

We hoorden de complete soundtrack van The Little Rascals, muziek die Leroy Shield ooit schreef voor de seriefilms uit de 30er jaren Our Gang. We hoorden de muziek terug in de film die in 1994 werd gemaakt op basis van Our Gang, The Little Rascals. De soundtrack werd uitgevoerd door het Nederlands ensemble De Beau Hank. Tot slot van The Sound of Movies vast een voorproefje van het Leroy Shield programma van volgende week. Met muziek voor de films van Stan Laurel en Oliver Hardy. Met titels als Dash and Dot en Flipper Flops. Hier zijn opnieuw de Bohangs onder leiding van Peter Steuwe.

Ja, dat waren nog die tracks bij de film The Little Rascals, getiteld Effect, On The Show en Good Old Days. Allemaal muziek van Leroy Shield. En dan nu dan toch het beloofde voorproefje van wat u volgende week gaat horen in The Sound of Movies. Muziek die Shield schreef voor films van Laurel en Hardy. Wederom uitgevoerd door de Bohangs.

Tot zover The Sound of Movies met filmmuziek van Leroy Shield, uitgevoerd door de Nederlandse muzici van De Bo Hanks. Shield leefde van 1893 tot 1962. Samenstelling van dit uur Kees Hoogenberg en natuurlijk kijkt u op concertzender.nl.

En zoals u hoort, de tune die verraadt het al. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. We gaan voor de 304e keer aandacht besteden aan jazz in de film. En voor de tweede keer in ons bestaan van dit programma aan de filmmuziek van Gianni Ferrio. Wel voor de film Toto contro i quattro en de film Tony Argenta Big Guns uit 1973. En de eerste is van 1963. In 2016 hebben we voor het eerst laten horen muziek van de Italiaanse filmcomponist Gianni Ferrio. En dat was in de uitzending Jazz in de film nummer 93. Je kunt hem dus nog terugzoeken. Naast thema's uit twee spaghetti westerns, waarvan hij er in zijn loopbaan veel heeft begeleid, kozen we toen muziek die hij had geschreven voor comedies met een acteur die zo populair was dat hij genoeg had aan zijn voornaam. Ik heb het over Toto. En Toto is de koosnaam van Antonio. Hij had overigens nog 8 andere voornamen, als onwettige zoon van de marquise de Curtis di Bisanzio. En deze Toto was een Napolitaanse komiek, dichter, scenario en ook toneelschrijver. En hij leefde van 1898 tot 1967. In de laatste jaren van zijn leven was hij zo'n kassamagneet dat zijn naam zelfs in de titels van de film werd opgenomen. Hij speelde als het ware zichzelf. Een mooi voorbeeld is Toto contro i quattro uit 1963, onder regie van een filmmaker die slechts bekend staat als Stino. Speelt Toto een commissaris van politie die een zware dag tegemoet gaat. Eerst wordt zijn nieuwe auto gestolen en daarna komt op zijn bureau de ene na de andere lastige aangifte. En dat begint al met een man die zijn vrouw beschuldigt van overspel. Hij heeft daar ook bewijs voor meegenomen, namelijk een papegaai die alles heeft gehoord. En dan volgen er die dag nog 3 moeilijke oplosbare aangiften, dus in totaal 4 en dat wordt hem te veel en hij verzet zich ertegen. Vandaar de titel. Toto contro i quattro. Componist Gianni Ferrio benadert de onmogelijke zaken alsof het een film noir is. Jazz en blues zorgen voor een geheimzinnige stemming bij de vele raadsels. En daartussendoor klinken comedy-muziek en hippe ritmes. En Toto kreeg van Ferrio ook een op maat gesneden dansje dat naar hem werd vernoemd, de Toto Twist. We gaan luisteren naar de muziek van deze film dus, van Gianni Ferrio. En hij dirigeert zelf een studioorkest.

Dat was een studioorkest onder leiding van de componist zelf, Gianni Ferrio. Filmmuziek uit Toto Contro I Quattro. 10 jaar na deze film componeerde Gianni Ferrio een score voor actieregisseur Duccio Tesari. En wel voor de film Tony Argenta, Big Guns. En Big Guns staat tussen haakjes achter de naam van de hoofdpersoon. Tony Argenta is namelijk een huurmoordenaar die eigenlijk uit het vak wil te stappen, maar na de onnatuurlijke dood van zijn vrouw en dochter zijn gereedschap wel moest oppakken om wraak te nemen. Alain Delon speelt deze Argenta duisterder en killer dan ooit. In 1973 staat Delon op de top van zijn carrière, met als gevolg dat hij de ene na de andere zware jongen speelt. Hij oefent ook invloed uit op de keuze van de muzikanten. En zo komt de naam van Gianni Ferrio naar boven. Die is zijn loopbaan tenslotte begonnen als begeleider van artiesten als Teddy Rino, Bobby Solo en Mina. En Ferrio is ook arrangeur en dirigent geweest op het Sanremo Festival, waardoor hij de kans had gekregen eerste scores te schrijven voor televisieproducties. Voor Tony Argenta, Big Guns uit 1973, componeert Ferrio een razendsnelle jazzscore die met Hammondorgel en mondharmonica precies het midden houdt tussen grote stadsdynamiek en introvertie. We gaan weer luisteren naar een studioorkest, gedirigeerd door Ferrio zelf.

We vullen deze uitzending met vier losse thema's voor films uit de jaren 60. De tijd van de opstandige Nouvelle Vague in de Franse cinema. Om te beginnen hoort u een korte suite uit La Dénonciation, een misdaaddrama uit 1962. Onder regie van Jacques Doniol Valcroze speelt Michel Ronet een lid van de Résistance, het Franse verzet tegen de nazi's. Onder druk van de Gestapo verraadt hij mede verzetstrijders, maar na de oorlog krijgt hij verroeging dat hij als een held wordt beschouwd. Delerue componeerde een hoofdthema met een constant stuwend ritme van de brushes op de bekkens en een dwarrelend fluitthema. De gestopte trompet staat voor de verleiding van zowel het goede als het kwade. Uit 1964 stamt de komedie Un Monsieur de Compagnie van de regisseur Philippe de Broca. Een man die verwend is opgevoed door zijn rijke grootvader moet zich ineens zonder geld zien te redden wanneer er geen erfenis blijkt te zijn. Als hij een grote reis onderneemt, zegt Delerue's vrolijke thema voor jazzcombo dat het wel goed zal komen. Ook in 1964 schreef Delerue de muziek bij de misdaadthriller L'Insoumis van regisseur Alain Cavalier. Alain Delon speelt de Luxemburger Thomas Flassenrood, die tijdens de Algerijnse vrijheidsstrijd deserteert uit het Franse Vreemdelingenlegioen. Zo komt hij bij een ondergrondse verzetsgroep terecht. Het thema van Delerue heet La Fête Triste. Het is geschreven voor een kleine bezetting van contrabas, piano en drums en krijgt vooral door de accordeon een melancholieke bijsmaak. De gestopte solotrompet staat voor de eenzame hoofdpersoon. L'Insoumis, dat betekent de rebel, maar de exporttitel van de film luidt The Unvanquished. Dat betekent degene die onoverwonnen is. In 1965 maakte Claude de Givré een combinatie van komedie, misdaad en drama. L'amour à la chaîne. Een Parijs meisje van 19 beleeft een rommelige liefdesaffaire en besluit daarom maar prostituee te worden. Delerue componeerde een sluipend ritmisch thema op drums en accordeon, maar onderbreekt dit door dreigende staccato-strijkers wanneer het meisje met de keerzijde van het vrije bestaan wordt geconfronteerd. U hoort de thema's uit La Dénonciation, Un Monsieur de Compagnie, L'Insoumis en L'Amour à la Chaîne uit 1965 achter elkaar.

Dit bracht ons aan het einde van het programma The Sound of Movies. Techniek, Dirk Winkel. Samenstelling, Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. En we zijn bezig met een serie rond filmmuziek van de Amerikaanse componist Leroy Shield, oftewel Leroy Bernard Shield. Geboren in 1893 en gestorven na een arbeidzaam leven in 1962. In het komende uur muziek die hij schreef voor de korte filmpjes. Wie kent ze niet van Oliver Hardy en Stan Laurel. Films die gemaakt zijn in de periode 1931 tot 1936. De muziek is te vinden op cd's van The Bo Hunks. Een ensemble van Nederlandse muzici dat veel filmmuziek van onder andere Shield op cd heeft gezet. De eerste vier nummers heten On to the Show, Rocking Chair, Colonial Gaieties en On a Sunny Afternoon.

0: Drunk heet dit nummer en hoe dronken kun je zijn. In The Sound of Movies luistert u naar muziek van Leroy Shield. Thema's die hij componeerde in de 30er jaren voor de bekende korte films van het duo Laurel en Hardy. Hier zijn opnieuw de Bohunks, onder leiding van Peter Steuven, met om te beginnen Love, Bezoening, We Are Just a Happy Family en If It Were Only True.
1: And if you must make a noise, make it quietly. What are you putting that cotton in your ears for?
2: Well, if I make a noise, I won't be able to hear it.

In My Canoe, Blue Blue en Effect. Zo heet het, de laatste tracks. Originele filmmuziek van de Amerikaanse componist Leroy Shield bij de filmpjes van Stan Laurel en Oliver Hardy. De dikke en de dunne dus, en hun stemmen waren net heel even te horen. Ik herinner me die filmpjes als de dag van gisteren. Er was een tijd dat ze wekelijks op de Nederlandse tv waren te zien. Welke beelden zouden we bij de volgende tracks kunnen bedenken? Misschien niet zo heel moeilijk. Dog Song, Let's Go, Nothing at All en It Is to Love.